0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
5: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
4: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
6: Op zich is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, dat iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
4: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
3: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
1: 70s
3: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Maar ja, Sven zonder Anke. Het was heel vroeg dat er al een berichtje kwam deze ochtend van Anke.
2: Ja, om 3:46. Ik heb het hier openstaan in ons WhatsApp-groepje van het programma. Geen oog dicht gedaan, snotneus, hoesten, ellendig, suffe kop. Ik voel me echt miserabel. Ik ga beter een dag uitzieken.
1: Ja, dan moet je uitzieken. Als je zo voelt, dan moet je uitzieken. Wij zijn hier nog altijd. Wij zijn de mannen die de gas doen branden. Ken je dat nog?
2: Weet
1: je
2: wat is dat?
1: Wij zijn de mannen... Maar je weet ook niet wat dat precies is. Dat was een liedje uit onze jeugd, denk ik. Wij zijn de mannen die gas doen branden.
3: De gas doen. Toeval wil, ik heb dat afgelopen weekend nog gezien op televisie.
1: Echt?
3: In een programma van Urbanus met een compilatie van zijn oude filmpjes.
1: Is van Urbanus? Ja, van dat is Urbanus, van Urbanus. Ja. Ja. Was dat niet mijn vrouw met wij zijn mannen die gas doen en de vrouwen amputeren? Was dat
3: dus, nog? Wij zijn de mannen die de gas doen branden.
2: Ik ga het opzoeken.
3: De vrouwen amputeren en de klinken repareren? Of
1: klinken repareren, zou dat kunnen?
0: Dit is

0: zijn de mannen die het gas doen brannen. De klinkers repareren en de vrouwen amputeren.
1: Wat is nu, klinken of klinkers?
2: Wij zijn de mannen die de gas doen brannen. De klinkers repareren en de vrouwen amputeren.
1: Dat is urbaan is, hè?
2: Wij zijn de mannen die de gas doen brannen. De klinker repareren ja. En de klinken. Vrouwen amputeren.
1: Ja, hij zegt wel klinken, hè?
3: Deur klinken.
1: Hij zegt klinken. Ja, ze klinken repareren, zeg. En de vrouwen amputeren. Want de klinkers zou kunnen, hè? Als ze aan de weg aan het werken zijn, de klinkers die kapot zijn, die repareren.
3: In elk geval, vrouwen amputeren, dat mag niet meer, hè?
1: Dat mag niet meer, daar zijn we mee gestopt. Dat weten we sinds gisteren. In moet hij het of moet hij het niet? Fluiten, dat vinden sommigen niet leuk meer. Zeg, goedemorgen allemaal. Ik heb nu wel goesting om een liedje van Urbanus nog te draaien. Zou je dat iets doen?
3: Goed.
1: Ja, is het goed, producer? Maak nog eens een
3: liedje. Ja, ik weet niet wat. Ik ben niet helemaal thuis in het repertoire, moet ik zeggen.
1: Nee, wat kent je van
3: die Bontjas, Madame Bontjas. En op de vijf vroeger draaien ze dat je mocht naar huis gaan.
1: Ja, maar dat is te vroeg. Hè. Dat kunnen we niet draaien, ze vroeg op de hoogte tegen je mocht naar huis gaan. Maar wat ik wel een leuke vind is, wacht, de wereld is om zeep. Er gebeuren rare dingen.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar Gold.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever.
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij

0: hebben Anne aan de lijn. Er zijn echt honderden reacties al binnengekomen zo vroeg op de ochtend. Iedereen heeft wel goesting in een stukje Urbanus, dan gaan we dat doen. Het was helemaal niet gepland, maar ja, de mannen die de gas doen branden hadden plotseling een idee in de studio. Dag Anne, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: En waarom zijn we al zo vroeg wakker, Anne?
1: Ja, omdat ik moet werken, hè, jongen.
0: Ja, jongen. Ik ook, hè, meisje. Ja, wat zij het gaan doen?
1: Ja, ja. Ik vul koffiemachines in bedrijven.
0: Oh, dat is fantastisch. Dat is echt een van de belangrijkste jobs in de hele wereld. Koffiemachines.
1: Ja, en zeker, ik hoor dat regelmatig.
0: En zeker voor vroege vogels als ons, hè, die wakker moeten worden, dan zorg jij voor de energie. Zeg, wat betekent Urbanus voor jou, Anne?
1: Mijn ouders waren daar vroeger heel grote fan van. En wij gingen eigenlijk als kleine kinderen nog eigenlijk, gingen wij af en toe eens mee naar een zaalshow. En ja, dat is iets dat... ik hoor dat nu nog graag.
0: Ja.
1: Zo af en toe een liedje van Urbanus. Ik vind dat je een dag... Ja, ik weet dat niet. Je kunt daar gelukkig van worden van die muziek.
0: Ik vind dat eigenlijk ook. En Bakske vol mijn strooi is al heel veel binnengekomen. Maar sorry jongens, we zitten
1: dat
0: nog
1: is
0: in...
1: nog te vroeg op het jaar.
0: Ja, we zitten in een nazomer. We gaan daar nog eerst even van genieten. Dat liedje komt wel tevoorschijn binnen een paar maanden. En dan ja, alle mogelijke suggesties. Ook Les Oiseaux zijn ook tevoorschijn gekomen.
2: Les oiseaux, le bois.
3: Ja, maar dat is misschien wel erg.
0: Als je net wakker wordt en je hebt de inleiding niet gehad, dan denk je ook, wat is op mijn radio aan het gebeuren deze ochtend? We gaan voor iets moois kiezen, Anne. Wat zou jij graag willen horen?
1: Ik zou graag het liedje De Aarde horen. Wij
0: maar
1: horen
0: dat
1: heel minder weinig op de radio eigenlijk.
0: Je hoort dat eigenlijk nooit meer op de radio.
1: Het is een heel mooi liedje, ja.
0: Voor mensen die wat jonger zijn of die Urbanus niet in hun jeugd hebben, ken jij dat liedje niet?
3: Nee. Oh, dat spijt mij, Anne.
0: Heel mooi liedje, heel mooi liedje.
1: Heel mooi, inderdaad.
0: Leg eens uit, waarover gaat het, kort, Anne?
1: Over de mooiheid van de aarde en dat is,
0: de planeet.
1: Zo tijdelijk nog een keer, inderdaad, van dat de aarde een mooie bol is.
0: Mooie,
1: ik weet het niet, ik zou tijdelijk nog een keer horen.
0: Met deze, kijk, ik heb het al ingestart, we gaan er samen naar luisteren, naar De Aarde van Urbanus. Vul de koffiemachines zeer goed aan. Je krijgt een medaille voor moed, zelfopoffering en zwarte koffie van ons. Fijne dag gewenst.
1: Oké, dank u wel.
0: Bye bye. Luister maar eens goed naar de tekst, Sander.

0: Maar wat een goed liedje.
1: Ze hebben een mooie tekst.
0: Is een heel mooie tekst. Ja, en sorry, want dat wist ik. Ik wist het eigenlijk echt niet meer, maar op een bepaald moment zingt hij, want ik heb de tekst nu opgezocht. Ik was eigenlijk kwijt. Toch bruint de zon in Afrika, de negertjes tot chocola, maar bijt ze niet, want anders gaan ze schreeuwen. Ja, dat is... Ja, ik weet niet wanneer dat liedje is gemaakt. Ik denk... Jaren 70, denk ik, zoiets zal het geweest zijn. Ja, in veel van die liedjes van die tijd wordt dat ook nog gewoon gezongen. Ik denk dat voor veel jonge luisteraars die nog niet gehoord hebben. Sorry, het is iets van heel lang.

0: half zeven. Een tip voor een...
1: Tja, genereus...
0: leven.
1: Want het is eigenlijk een beetje een bijzonder verhaal. Het zat ook in het nieuws de voorbije dagen. Je hebt het misschien gezien, maar het is ook het verhaal van vrienden van ons. Een van mijn beste vrienden sinds jaar en dag, maar echt al heel, heel, heel lang, is Jan. En die is samen ondertussen ook al lang met Sarah. Dat is een heel tof koppel. En Sarah, die heeft een dochter. Sarah had een dochter, Emma. En Emma was 21. En ik weet dat in begin van dit jaar Jan tegen mij zei, we hebben echt verschrikkelijk nieuws gekregen van Emma. Want Emma, die had rugpijn. En Emma was plotseling ook, ja, moest ze naar de dokter, want stond ze helemaal onder de blauwe plekken. Dat was zo precies op één dag gebeurd. En toen ze bij de dokter kwam, kwam er echt een verschrikkelijke diagnose: acute lymfatische leukemie. Dat is, ja, dus bloedkanker is dat. Een zeer agressieve vorm is dat. En toen zijn ze met de chemo begonnen. Heel sterk was Emma altijd, want ze hebben er vaak over verteld tegen ons ook de voorbije maanden, dat ze, dat was echt afschuwelijk voor dat meisje. Mooi jong meisje, helemaal midden in het leven. Had een vriend waar ze verliefd op was, waar ze net mee samenwoonde. Ze wilde gaan trouwen volgend jaar, maar dat is niet ervan gekomen, want ze lag 100 dagen in het ziekenhuis. En begin deze maand, een paar weken geleden, kreeg ik bericht van mijn goede vriend Jan, waar ik nooit van gedacht had dat het zou komen. En zo stuurde hij ook het bericht wat we nooit hadden willen sturen. Maar onze Emma is deze ochtend overleden. Ze had uiteindelijk nog een hersenbloeding gekregen, maar dat lichaam was natuurlijk op, hè, als je zo meer dan 40 extreme chemosessies hebt. En Emma en haar mama Sarah, de goede vriendin van ons, deden zondag in VTM Nieuws een oproep om bloed en vooral plasma te doneren, omdat daar heel veel nood aan is. Het klonk zo.
2: Emma kon niet meer leven zonder haar dagelijkse zakjes plasma, plaatjes en bloed. Elke dag opnieuw kreeg zij zakjes plasma, twee zakjes plaatjes, twee zakjes bloed. Dus dat praten we over 6 verschillende donoren voor 1 persoon per dag. Dus er is echt een grote nood aan. En ik zou echt willen vragen dat iedereen die even tijd kan maken om sowieso te gaan doneren, want het is levensbelangrijk.
1: Het doet mij wel om Sarah te horen.
3: Ja, dat is gek,
1: super.
3: Hè?
1: Ik heb alleen maar vrolijke momenten in het verleden altijd mee gehad, maar dit is zo triest. Ik weet hoe groot en hoe onbegrijpbaar en onvatbaar haar verdriet is. Misschien zo iets klein, want toen ik het gisteren Katrien Moerkerke in het VTM Nieuws hoorde dit zeggen, ik had het zo meteen laten horen, kreeg ik zelf ongelooflijk kippenvel.
4: We hebben nog fijn nieuws gekregen ook van het Rode Kruis Vlaanderen, want na de oproep gisteren van de mama en verloofde van Emma Koopman om bloed en plasma te doneren, is het aantal afspraken verdubbeld. In een normaal weekend maken zo'n 900 mensen een afspraak en nu waren dat er 1800. Volgens het Rode Kruis volledig te wijten aan die ene zeer straffe getuigenis.
1: Wow. Plasma is superbelangrijk voor mensen die zelf geen antilichamen aanmaken, want ze zijn zeer kwetsbaar voor alle mogelijke infecties. Dat kan aangeboren zijn, maar net zo goed door ziekte. En chemotherapie, dat weet je van, dat vernietigt niet alleen die boze cellen, maar ook de cellen die normaal instaan voor het aanmaken van die antilichamen. En daarom is plasma voor patiënten als Emma van levensbelang. Het heeft haar geholpen de voorbije maanden. Ultiem jammer genoeg niet, maar fantastisch dat zoveel mensen op de oproep reageren. Als je een afspraak zou willen maken, kan dat via www.rodekruis.be, donorportaal. Of je kan gratis ook bellen via 0800 777 00.
0: Dit is Joe Gold.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
12: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
12: Voor de volle 100%. Met de pro van...
14: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: De Mistje Dutchess van Connections.
16: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
17: Doe me, gemist.
18: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
19: Humo!
20: Humo!
21: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
22: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
21: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
22: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
21: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
20: Humo!
21: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
23: Sven en

0: in Parijs plaatsen. Als je de reportage hoort, kan een stukje laten horen van de Franse televisie. Maar jongens toch, het is echt walgelijk. En ik ben een grote dierenvriend, maar dit is er echt extreem over.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
5: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
4: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
6: Zeker is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was. Dat is iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd. En die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
4: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar 5e seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
3: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
0: 70s
3: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Ik weet niet of je
2: ammoniak,
1: Frans...
2: De ammoniakgeur kwam je tegemoet en de urine liep van de muren.
1: Ja, ik weet niet of je Frans goed genoeg is, maar misschien maar best als je aan de ontbijttafel zit dat je niet alles begrepen hebt. En als je het filmpje ook ziet...
3: Ja, eigenlijk is het heel triest.
1: Het is verschrikkelijk, het is zielig. Ze heffen dan een zetel op een bepaald moment en van onder die zetel komen 30 kleine katjes. Ze hadden zelfs in de diepvries dode kittens teruggevonden. Sommige katten zijn naar een dierenkliniek overgebracht, maar niet alle dieren kunnen in één keer terecht in een nieuwe thuis. Ze hebben geen oplossing. Dus 30 katten blijven daar voorlopig in de woning waar ze verzorgd worden door vrijwilligers. En de persoon die in het appartement woont, kampt volgens experts dus met het syndroom van Noah. Je weet wel, van de ark van Noah, die alle dieren van de wereld in de Bijbel verzamelde om ermee weg te varen. En dat moet die man hebben, hè, een soort van verzamelwoede, weet ik veel, niet kunnen. Elk katje dat erbij komt ook willen verzorgen en dat niet aankunnen. Maar zo'n verhaal, dat is zo triestig, want die denken dan, ja, ik doe dit voor die lieve kleine katjes, maar dat doen ze niet natuurlijk, hè.
0: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.
4: Joe Gold.

0: Je weet dat je deze week bij Tom de Kok in de avondspits kan je elke dag een groepsticket voor de Harlem Globetrotters winnen. Je kan kans maken met je ploeg, je vriendengroep of je bende collega's. Je moet je inschrijven via joe.be. En de winnaars krijgen telkens 10 tickets voor dat exclusieve Joe-vak dat we gecreëerd hebben tijdens de match van 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen.
1: Die, leuk hoor.
0: Ja, die zijn fantastisch. Die Harlem. Ik heb ze lang geleden ooit aan het werk gezien.
1: Dat is zo'n showbasket, hè? Ja, maar, veel show bij.
0: Het ziet er wel uit als een wedstrijd, maar dat is niet, inderdaad niet echt. Maar die gasten zijn fenomenaal goed. Maar ze doen dat met een speciale wedstrijd en daar wil ik het even over hebben. Want elke avond heeft onze vriend Tom in zijn studio iemand te gast. Gisteren was dat Vere Dobbelaren, omdat hij eruit... Mag ik dat al zeggen? Ja, oké.
1: Okay. Ja, hallo.
0: Laat het met de verraders te maken. Ik weet niet wat ze deed bij de verraders. Maar ze moest er komen over praten gisteren. Misschien zit ze er nog in, misschien niet. Spoiler not alert. Maar en vanavond komt James Cook langs.
1: James Cook.
0: Die zit niet in de verraders, toch? Zit hij ook in de verraders?
1: Nee, die zit niet in de verraders.
0: Die komt voor iets anders langs. En die gaat dan ook basket. En er staan nu twee basketterings in de studio. En ze spelen dan tegen elkaar. Tom eigenlijk tegen dan nu James Cook vanavond. En dan vertegenwoordigen die jouw team. En dan kan je die tickets winnen. Zo zit dat.
1: Ik moet zeggen, Sven.
0: Wat?
1: Alles wat nu gaat gebeuren is tegen mijn willen. Ik wil even zeggen aan de producer van de avond, Eleanor, aan Tom, die op een doos met basketbalballen had geschreven: blijf hier met uw fixkes vanaf. Groetjes, Tom.
0: Ja. En ze hadden ook een mail gestuurd naar iedereen. Om praktische omstandigheden is het voor ons echt niet te doen om die basketballerings af te breken in de studio. Dat gaat niet, want die zijn zwaar en moeten door die kleine deuren hier. Dus we laten die staan, maar het is expliciet verboden.
1: Blijf er maar gewoon vanaf.
0: Maar dat is dus Tom de Kok stuurt zo'n mail. Tom de Kok, die hier ocharme 1 jaar werkt. Ja, maar sorry. En sinds hij hier 1 jaar werkt, heeft hij, als er een confetti-kanon voor wat dan ook in de studio komt, dan duwt hij op die knop altijd van: zou ik dat doen? Zou ik dat niet doen? Dat ik doe het. Boing! En nu dwarrelt er ondertussen al een jaar constant confetti uit ons plafond. Daar hangen er nog, omdat Tom de Kok zich niet kon inhouden. En ik zou als ex-basketballer, want ik ben basketballer, weet je dat eigenlijk?
1: Sven, je bent 1,50 meter, hoezo?
0: Nee, ik ben 1,75 meter, by the way. Maar ik heb ooit gebasket. Het was geen succes, wil ik zeggen. In Knesselaar, ja. Ik heb wel een seizoen of zo meegedaan. Tot ik huilend tegen mama zei: ik doe niet meer mee, ik ben te klein. Maar ik ga proberen of ik het nog kan, hè.
1: Daar gaan de lampen.
0: Mag er 3 doen, hè? Zo is dat spel, hè?
1: Ja, ik ga het proberen. Het was al volledig tegen het venster, tegen Aaron Blommaard op.
2: Die ring staat los.
1: Die ring staat los, Sven. Er was eentje die er geweldig naast lag.
0: Oh,
1: gaat het nog eens proberen. Het wordt nu nog 2 keer op de ring gestoten. Ah, want die was er binnen. Die was binnen. Ja, en de laatste keer.
0: Ja. Hey, niet onderschatten, hè. Daar komt hij.
1: Komt-ie. En die was er weer naast.
0: Ja, nee, was er niet naast. Die is eruit gedraaid omdat die ring...
1: Nesselaar heeft wat gemist.
0: Dat die stomme ring van Tom de Kok niet goed vasthangt. Dat is het.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Dit is Joe Gold.

0: De ochtend van Show.
1: Het is meer bepaald 22 september. Dat betekent de laatste 10 dagen van de lastigste maand van het jaar als het over financiën gaat. En je ziet dat ook als je naar de supermarkt gaat, dat er kei veel aanbiedingen zijn. We hadden het al een paar dagen geleden over het feit dat er enorme aanbiedingen op de gehaktprijs is, bijvoorbeeld. Omdat dat vlees is dat we graag mee grabbelen in ons winkelmandje. Maar heel veel andere stunts en aanbiedingen. En dan valt het ongelooflijk op dat midden in die aanbiedingen gekte er dingen gebeuren als Carrefour die een kilo goud weggeven. Of bijvoorbeeld, dat vind ik misschien nog straffer, Aldi gaat stunten met kunst van niemand minder dan prinses Delphine van Saxen-Coburg. Dus je kan een kunstwerk straks kopen in de Aldi, ik denk volgend weekend of zo, van de prinses. En dan, ja, jij hebt zo'n ding in het verleden ook al eens gezien. Zeeman bijvoorbeeld, dat is toch ook eigenlijk een prijsfighter. Die proberen toch ook goedkoop alles aan te
2: doen. Een reproductie wel, hè, bij de Aldi.
1: Een reproductie.
2: Voor 25 euro. Hè?
1: I know. Maar ja, het is wel een soort van luxe product. Ja. Hè? Mensen zijn aan het zoeken wat ze moeten doen met een centen om rond te komen. En dan kan je een kunstwerk kopen.
2: Het lijkt tegenstrijdig.
1: Ja, en Zeeman, ja. Dat wou ik nog zeggen, die hebben ooit eens iets met diamant gedaan. Kon je een diamant bij Zeeman kopen. Lijkt tegenstrijdig. Dus we hebben retail-expert Pierre-Alexander Billet, dat is uw naam, meneer Billet, even opgebeld. Het staat ook in de krant, het laatste nieuws vandaag, uitgebreid hierover. Ja, waarom verkoopt Aldi nu zoiets als kunst, ook al is het natuurlijk een reproductie? Wat is het idee daarachter?
3: Wel, het idee erachter is om de consument een beetje uit de dagelijkse sleur te trekken. Het gaat altijd over laagste prijzen, koopkracht, moeilijkheden, promoties. En hierdoor komt er terug een beetje schoon in een redelijk moeilijke maand qua koopkracht, september. En komt er weer wat ambiance, zou ik zeggen, in de keten.
1: Ja, maar je zegt ambiance. Ik bedoel, ik ben nu zelf niet zo'n enorme liefhebber van de knutselwerkjes van de prinses. Je zou dit ook kunnen doen met, weet ik veel, met borden sparen of tekenfilmfiguurtjes of zo. Fun kan je op heel veel manieren brengen. Tickets weggeven voor Plopsaland, I don't know. Maar dit gaat echt over kunst, goud, diamanten. Zit daar iets achter?
3: Ja, dat klopt. Wat u zegt is ook het geval. Hè. Je kan blijven sparen bij de verschillende ketens voor borden, voor pannen enzovoort. Bestaan ook nog fameuze emoji. Dat blijft allemaal bestaan. Maar hierbij is het wel belangrijk dat supermarkten de sfeer toch een beetje proberen op te fleuren met iets wat toch wel qua waarde redelijk beperkt is. Hè. Dit zijn geen kunstwerken die de miljoenen waard zullen zijn. Maar dit geeft wel een zeker positivisme in momenten die soms misschien een beetje allemaal op elkaar gelijken. September is een maand waar iedereen toch wel de vinger op de knip houdt en de portefeuille in het gaatje houdt. En hierdoor willen zij echt wel wat meer positivisme en fleur brengen, hè, dat is duidelijk.
1: Oké, Aldi deed dat eens met kunst van Koen van Mechelen, hè, 2 jaar geleden.
3: Klopt.
1: Toen is dat ook al eens gebeurd. Gaan supermarkten ook meer en meer op elkaar lijken? Want je ziet dan bij de duurder supermarkten, dat die proberen ook met scherpe prijzen uit te pakken. De goedkopere supermarkten willen dan zo wat kunst en juwelen erbij. We willen ook zeggen, wij hebben ook alle verse producten en wij doen ook in de feestdagen, doen wij ook weet ik veel wat, oesters en foie gras. Beginnen die alsmaar meer op elkaar te lijken?
3: Ja en nee, maar er zijn wel maanden waar ze iets meer op elkaar lijken en dat is dan vooral de septembermaand waar iedereen echt wel op die koopkracht focust. Hè. De dure maand, terug naar school, de vakanties zijn voorbij, het geld is een beetje open enzovoort. Dus er zijn wel momenten waar ze een beetje allemaal in dezelfde richting gaan en dit zorgt ervoor dat supermarkten zich toch kunnen onderscheiden en dat is de grote paradox. Hè. Het is niet omdat een supermarkt goedkopere producten aanbiedt dat zij ook niet iets speciaal kunnen doen. Dus dat speciale, dat zit er toch wel een beetje in. Zonder dat het een impact heeft op lagere prijzen of wat dan ook. Dus het is een beetje een combinatie van twee zaken die tegenstrijdig lijken. Maar toch, iets gaat het vooral over dat positivisme, die aha-ervaring.
1: Oké. Okay. Ik ga toch eens vragen aan onze luisteraars. Wie gaat een niet-authentieke Delphine van Saxen kopen?
0: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is

0: we spelen het spel een beetje anders, want Anke is er niet natuurlijk. Anke is ziek vandaag, ze hoopt morgen terug te zijn. Dus ik ga het met jullie spelen, want Sander en Grim die weten al wat het cijfer is en weten ook wat de oplossing is. Hè. Dus meespelen is geen optie. 4, beste luisteraars, is het cijfer. En ik denk dat ik iets meer tip moet geven nu, want Anke raadt anders altijd al een klein beetje door. We doen het elke dag, gemiddeld 4 keer. Het is op een specifiek uur. Namelijk redelijk vroeg in de ochtend. Ik probeer het te vermijden, want wij staan heel vroeg op. Hè?
1: Het is een van de eerste dingen eigenlijk die je doet.
0: Ja, nu nog niet enorm veel meer vertellen. Maar, het is een van, ja. Maar ik, doe jij het eigenlijk? Dat wil ik
1: al. Nooit.
0: Zo. Nooit. Ik, nee, ik... Zelden. Heel zelden. Maar wel zo voorbereid dat in een noodgeval het wel zou kunnen. Waarover gaat het? Laat het even weten. Sven en Anke. Allee, even goed nadenken. Meestal zijn jullie heel slim, ik heb jullie nodig.

0: 4 keer doen we het gemiddeld per dag. Dat zal bij sommigen veel meer zijn en bij sommigen minder. Er is van alles binnengekomen, maar we hadden al verklapt dat het vooral zich in de ochtend afspeelt.
1: Dat heeft goed geholpen, hè?
0: Dat heeft geholpen. Ja, ja, ja. Naar het toilet gaan 's ochtends. Ja, sommige mensen, zeker op een bepaalde leeftijd, en ik moet zeggen, het overkomt mij vaker dan vroeger, dat je 's nachts eens naar het toilet moet om te gaan plassen.
1: De prostaatkameraad.
0: Hé, jongen, dat is dan een beetje... Dat wil ik nog niet uitgesproken. Als Anke nog niet over menopauze moet praten, ik daar ook niet over penopauze, ik doe er niet aan mee. Maar ja, maar dat is het niet. Het is niet 4 keer gaan plassen. Komt ook binnen een kopje koffie drinken. Ja, sommige mensen doen veel meer. Jij bent van de koffie, hè?
1: Nee, maar echt niet voor ik hier ben. Maar niet sommige mensen staan op en gaan eerst beneden een kopje koffie halen en gaan zich dan wassen en douchen.
0: Ja, dat is het niet.
1: Fantastisch, hè? Nee,
0: Jens, wat denk jij? Goedemorgen trouwens, Jens.
2: Goedemorgen. Ik denk snoezen.
0: Snoezen? Zijn jij een snoezer, Jens?
2: Ja, niet echt. Allee, half. Ik heb een wekkerradio, dus dat is gewoon fulltime radio op.
0: Ah ja.
2: Dus lekker uit en uiteindelijk uitkomt.
0: Je wordt met ons wakker eigenlijk, dat is het, elke dag.
2: Ik word met jullie wakker.
0: Ah, oké. En hoe lang blijf jij dan nog liggen in je bed?
2: Dat verandert. Vandaag was het niet lang, maar meestal toch wel zeker 20 minuten.
0: Oh, wauw, 20 minuten. Ja, Jens, je hebt helemaal gelijk. Het is snoezen gemiddeld 4 keer voor we uit bed stappen. En dat blijkt eigenlijk niet zo gezond te zijn. Want elke keer je opnieuw insluimert voor 9 minuten, start je brein een nieuwe slaapcyclus die kort daarna dan weer onderbroken wordt. Resultaat, na 36 minuten snoezen, want dat is dan wat veel mensen doen, als ze hem 4 keer laten afgaan, veel mensen snoezen dus rond de 36 minuten... Ja, dan voel je veel vermoeider dan wanneer je bij de eerste wekker opstond. Ik probeer dat altijd meteen bij de eerste te doen, maar ik heb ze wel als reserve staan. Voor het geval, I don't know, dat ik er toch doorheen slaap, wat eigenlijk nooit gebeurt. En dat is de mijne hier. Dat is de mijne. En die begint eerst nog zacht op de achtergrond.
1: En die wordt... Vreselijk geluid is dat.
0: Ja, het is niet echt een vrolijk geluid. Ja, ik weet.
2: Echt vreselijk.
0: Ja, wacht het. En dan wordt het... Nu gaat hij agressiever beginnen worden. Want nu ben ik nog aan het negeren, zo gezegd. En nu wordt hij kwaad. Orde, en dan wordt hij zo luid.
1: Niet voor niks dat je altijd chagrijnig bent als je hier aankomt.
0: Ik ben de man die chagrijnig is. Maar dus, moet jij, Grim, en jij moet uw wekker dan laten. Ik ben benieuwd wat bij jullie
1: Ik heb een heel leuke.
0: Allee, vooruit.
1: Echt wel.
0: En laat eens weten, je kan via de poll even meedoen. Die hebben we nu gelanceerd. Als morgens de wekker gaat, sta je meteen op. Of hou je wel van snoezen? 4 mogelijkheden. Ik sta meteen op bij de eerste wekker. Mijn wekker zal toch 5 minuten snoezen. Mijn wekker snoest minstens 10 minuten. Of ik raak mijn bed niet uit. Laat maar even weten.
3: Wat gebeurt er vanavond bij VTM op Elea Stage in Kop Madame Sergeant. En wat scheelt er bij VTM 2 met dat meisje in het station, in Overtreders? Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: De nieuwe

0: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
1: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
2: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Joe Gold.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Het cijfer van de dag.
2: Wat hadden jullie snel achterhaald net? 4 keer per ochtend gemiddeld snoezen wij in ons bed. En dat is dan meestal 9 minuutjes dat we nog verder proberen te slapen. Heel erg ongezond, zeggen alle experts. Het voelt comfortabel aan, maar dat is het niet. Want je geeft jezelf net opnieuw die slaap. En net als je weer vertrokken bent, dan word je weer wakker. En opnieuw en opnieuw. Sommige mensen tot een half uur toe dus, met die 4 minuten gemiddeld. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk vermoeider aan de dag beginnen. Jeroen heeft daar geen last van.
3: Mijn is voor de show. Mijn interne klok staat op 6 uur en ik word altijd wakker om 6 uur. Allee ja. Maar zet hem toch altijd voor de zekerheid.
2: Ja.
3: Je kent dat, hè. Eén keer niet zetten en dan slaapt
2: het
3: door.
2: Ja, dat is zo. Als je hem dan niet gezet hebt, dat is dan de ene ochtend dat het toch gebeurt dat je niet wakker bent. Erika zegt, mijn wekker gaat om 6:15, 6:30, 6:50 en 7:00. En ik probeer uit mijn bed te komen voor 7:00. Maar dan ben je dus 3 kwartier aan het snoezen, Erika. Tessa zegt, mijn kinderen, dat zijn mijn snoezers. Die blijven maar roepen, mama, mama, mama. En hij die zegt of ik direct op mijn bed kan nadat de wekker afloopt. Dat hangt er vanaf of ik moet werken of niet. Als ik niet moet werken, dan durf ik te snoezen. Als ik moet werken, dan sta ik direct op. En we hebben een poll ook gedaan. Snoezen ja of nee? En de grote meerderheid van onze luisteraars, veel respect daarvoor, die staan meteen op bij de eerste wekker. 67%. Dan, mijn wekker snoest minstens 10 minuten, dat is 20%. En dan, 5 minuutjes maar snoezen, dat is 9%. En ik raak mijn bed niet uit, is 4%. Dus eigenlijk de grote meerderheid van onze luisteraars zijn goed bezig. Respect daarvoor. Gaan we naar jouw wekker eens luisteren, Sander. Dit is die van jou?
4: Dat is de morning cellophone van Samsung.
2: Van Samsung en Gert?
4: Samsung.
2: Ah, Samsung.

0: Oké.
1: Leuk, hè?
2: De Morning Sun.
1: Maar jongen, echt. Het is niet voor niks dat ik zo graag kon werken hier, hè? Zo vrolijk.
2: Ja, oké, okay, goed. Grim, dat is de jouwe blijkbaar.
3: Ja.
2: Maar ook zoiets meerlijk, zeg.
3: Zijde.
2: Maar zijde.
3: Van Apple, ja.
2: Van wat?
3: Dat is een Apple-wekker.
2: Een Apple-wekker.
3: Ja, zijde.
2: Wacht even luisteren. Ja, dat is allemaal wel beter dan die van mij, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Jullie doen het wel beter. Maar ik herinner mij nog, Grim, ik heb het even opgezocht. Dat ben jij waarschijnlijk vergeten. Maar lang geleden heb jij op de radio gezegd dat dit jouw wekker was.
3: Ah, de trolleloman.
2: De trolleloman, ja, ja, ja. Hè?
3: Maar dat was om Iris te pesten.
2: Wat was? Om
3: Iris te pesten.
2: Om je vrouw te pesten,
3: ja, dus
2: eigenlijk.
3: Die zin trollolo.
2: Ja, ja, drie trolle minuten. En dat stond echt op bij jullie dan. Oké, vrienden. Als jullie dan toch willen snoezen of meteen je bed willen uitspringen, er toch nog eens graag aan herinneren. In onze app van Joe staat er bovenaan zo'n wekkertje. Dan kan je het uur inzetten. En zelfs meerdere momenten dat je wil wakker worden. En dan krijg je op dat moment bijvoorbeeld Anke en mij te horen. Of collega's die je wakker maken. Maar ook de poorten van de dag, waar jullie al 10 jaar van houden, die staan daarin als wekker. Dus als je dat wil gaan gebruiken in de toekomst, duurt ongeveer een minuutje. Dat is toch genoeg om uit je bed te komen. En daarna begint de radio te spelen. We gaan eens een voorbeeldje geven. Zo gaat dat. Oké, dan word je wakker. Ogen open.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: En goedemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA, Lise van de Kastelen.
8: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
7: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
9: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
7: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
10: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
7: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
0: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
11: 70s
0: en meer.

vandaag historisch moment. Het is niet echt iets om te vieren. Maar vandaag gaat de dieselprijs boven de 2,5 euro. Maar je mag dat niet gaan omrekenen naar Belgische franken. Maar dat betekent 100 Belgische franken van vroeger, heel lang geleden. En ja, hoeveel moet je er niet op doen? Liters om 100 kilometer te rijden. Toch 4, 5, 6, sommige nog meer. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is eigenlijk niet meer te betalen. En wat ik niet snap, is dat die prijs van die diesel zoveel meer stijgt dan die van de gewone benzine. Waarom eigenlijk? Wat is daar aan de hand? We gaan het even uitzoeken. En jouw gedrag, pas jij dat aan omdat die prijzen zo door het dak gaan? Laat het ons even weten. Ga je anders of minder rijden? We zijn benieuwd om het te horen.

0: door de bijzondere economische omstandigheden hebben wij beslist om het programma afwisselend te presenteren. Vandaag sta ik hier. Morgen neemt Anke het van mij over. We moeten allemaal benzine uitsparen. Dat is een mopje, hè. Anke is ziek. Maar wie weet zit het er ooit wel van te komen, dat soort rare dingen. Want als je dat hoorde gisteren in het VTM-nieuws bij Katrien Moerkerk...
1: De prijs van diesel stijgt alweer naar een recordhoogte. De prijs gaat vanaf morgen voorbij de grens van 2,5 euro. Wat wil zeggen dat we tegenover vorig jaar maar liefst 44% meer betalen. Uitbaters van tankstations merken dat. Ze zien dat mensen minder of voor kleinere bedragen komen bijvullen.
0: Ja, dat is de vraag die jullie aan het stellen zijn op dit moment. Daar mag je via de app op reageren. Verander jij je gedrag? Rij je minder met de auto? Probeer je alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken? Maarten Ovara van de Universiteit Gent. U bent professor energie-economie. Het is wel opvallend. Dat zijn gigantische prijsstijgingen, hè, op dit moment.
2: Dat klopt inderdaad. Het is de allereerste keer dat de dieselprijs, de maximumprijs, boven 2,5 euro per liter gaat. Inderdaad.
0: Ja, 2,5 euro. En ja, en ook opvallend, want dat snap ik niet helemaal, want we werken toch met ruwe stookolie. Maar ik ben geen professor, hè, maar dat wordt dan benzine en kerosine en dat wordt diesel. Waarom is met name diesel zo hard aan het stijgen? En meer dan benzine, heb ik de indruk.
2: Dat is inderdaad opvallend, want de prijs van ruwe olie is momenteel $107 per vat deze morgen. En bijvoorbeeld in 2008 was die 144, dus die was toen veel hoger dan nu. En we zien inderdaad dat benzine veel minder gestegen is dan diesel. En er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is Oekraïne. Oekraïne voert aanvallen uit op dieselraffinaderijen in Rusland.
0: Okay.
2: Om Rusland te raken. En ten tweede, en dat is de grotere, een belangrijkere factor, Midden-Oosten natuurlijk. Dus sinds de oorlog tussen Amerika en Iran worden er meer en meer olieraffinaderijen die op diesel focussen geraakt in het Midden-Oosten.
0: Oké, okay, en toevallig net die op diesel werken, die worden meer geraakt. Is dat bewust? Of is dat omdat er daar veel meer in die gebieden zijn die net op diesel focussen?
2: Wel, inderdaad. Dus doorheen de jaren is het zo gebeurd dat de dieselraffinaderijen meer en meer naar het Midden-Oosten zijn gegaan.
0: Okay.
2: En wij focussen ons hier in het Westen op andere zaken. Maar Oekraïne focust ook wel bewust meer op diesel, blijkbaar.
0: Ja, oké. Okay. En diesel, dat is het grote probleem. Want benzine, ja, je auto kan je misschien nog net iets vaker laten staan. Maar landbouwvoertuigen, heel veel vrachtwagens en zo, als ik me niet vergis, die rijden uitgerekend op diesel. Dat kan je moeilijker zeggen van, ja, dan maar wat minder, hè. Lastiger, hè.
2: Klopt, maar er is wel sinds 1 januari al een verlaging van de accijnzen op professionele diesel. Dus er is toch wel wat hulp voor dieselrijders voor professionele redenen, maar wel niet voor particulieren.
0: Oké. Goed, gaan mensen hun gedrag nu echt moeten aanpassen? Is dat wat gaat gebeuren en wat gaat dat voor gevolgen hebben op de prijzen? Wordt het dan sowieso goedkoper als we minder gaan rijden?
2: Wel, ik denk dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ik zou ook minder tanken als de prijzen hoger zijn. Dat is heel menselijk, denk ik. Mensen gaan misschien proberen, als ze een tweede auto hebben, met een benzinewagen te rijden. Meer mensen gaan misschien uiteindelijk elektrisch rijden. Ja, mensen gaan hun gedrag aanpassen. Gaat dat een effect hebben op de prijzen? Ja, op lange termijn wel. Maar ik vrees dat het is ook niet mogelijk om zomaar heel snel veel minder te gaan rijden. Hè. Dat is een werk van lange adem, dat zag ik in 2022 ook. Hè.
0: Maar dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid, hè, want dat is een groot deel van die bedragen die wij betalen aan de pomp, dat is eigenlijk accijnzen en dat zijn centen voor de overheid. In Italië een jaar geen verkeersbelasting, dat is al een maatregel. Ik hoor dat er vakbonden in Wallonië tegen die hoge prijzen willen gaan actie voeren. Waarom blijft de overheid daar zo halstarrig in? Omdat ze centen nodig hebben, I know, maar ze moeten toch de economie niet platleggen. Want hoe duurder het is, hoe beter voor hen, hè?
2: Wel, dus de accijns is 60 cent per liter, dat is veel. En er is nog BTW dat er bovenop komt.
0: Ja.
2: Maar dat ligt wel in lijn met al onze buurlanden. Dus als je kijkt, ik denk dat veel mensen dat wel gemerkt hebben, dus de zomer, je gaat in Nederland, je gaat in Duitsland, de prijzen zijn daar nog hoger dan in België. En wel, Duitsland gaat waarschijnlijk een verlaging van de accijns doorvoeren en dan komen ze terug ongeveer in lijn met België.
0: Ja.
2: Dus al bij al zit België zowat op niveau van de buurlanden. En dat is inderdaad de vraag, wat doe je daarmee? Wil je nog lager zakken dan de buurlanden of niet?
0: Dat eigenlijk weten we het antwoord al, hè. Met een regering die 10 miljard aan het zoeken is op dit moment. Dat gaat niet gebeuren, daar moeten we niet op rekenen. We gaan eens verder kijken wat onze luisteraars van plan zijn om daar nu mee te doen. Ik heb bijvoorbeeld één stom klein ding. Want ik heb een hybride. Ik rij naar hier elke ochtend op de elektriciteit die ik thuis aan de laadpaal haal. En hier twijfel ik dan altijd, want hier staan laadpalen. Maar ik denk, ik zet me in de garage, dat is gemakkelijker. Maar nu de laatste tijd denk ik dat ik weer... Nu ga ik gewoon weer buiten opladen. Het is gewoon goedkoper dan dat je... brandstof moet gaan tanken. Een van de concrete gevolgen.
2: Oh. Ja. Absoluut doen.
0: Absoluut doen.
2: Als je kan elektrisch rijden, moet je dat doen.
0: Dankjewel, Maarten Ovaar.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Udo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.udo.com.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
9: Dit is Joe Gold.

0: natuurlijk een beetje het cijfer van de dag. Hè. Laat ons eerlijk zijn. 2,5 euro voor een liter diesel. Met heel veel reacties die binnenkomen in onze app. En jullie zijn echt wel er bewust mee bezig. Marco die zegt, ik krijg gewoon minder sowieso. Maar ik rijd ook trager op de autosnelweg. 105 in plaats van 120. Veel minder verbruik, jongens. Echt waar. En je went er snel aan. Je bent ongeveer even snel op je werk. Je jaagt je ook minder op als je minder hard rijdt. En ja, het scheelt echt ongelooflijk. En ik geloof dat ook wel. Maakt veel verschil. Bart die zegt, normaal rijd ik met een diesel naar het werk. Mijn vrouw met een hybride wagen. Nu gaat mijn vrouw met de fiets en ik met de hybride. We moeten het gewoon doen op dit moment. Pascal zit met een zoon met beperking. Moet alle dagen naar school of de dagbesteding gebracht worden. Dus minder met de autorijden zit er niet in. Maar de ritten zijn zo kostelijk dat hij ook met de handen in het haar zit. Kane werkt voor familiehulp in de thuiszorg. Jammer genoeg heb ik mijn wagen echt wel nodig voor mijn werk. Zeker omdat ik bij de mobiele groep zit. Ik krijg wekelijks tussen de 200 en de 400 kilometer voor mijn werk. Ja. En die prijzen die gaan gewoon door
1: heel veel,
0: het dak.
1: Heel veel thuisverplegers in de app en ook heel veel zelfstandigen die zeggen, ja, allemaal leuk, maar ik moet dat gewoon voor mijn werk.
0: Nee,
1: punt.
0: Ja. Veel mensen die zeggen, ja, ik moet voor mijn werk, maar dat betekent dat we wel in het weekend uitjes veel minder doen. Vroeger gingen wij echt heel vaak naar mijn ouders en nu proberen we dat minder te doen. Ze wonen behoorlijk ver en dus wij kunnen er zo vaak niet meer naartoe.
1: En het is dan jammer dat je net daarop gaat besparen.
0: Ja, en ook, het komt best vaak binnen, want je sprak dan, ja, als je het hebt over bedrijfswagens, ja, die mensen met de bedrijfswagen, die voelen dat niet, die blijven gewoon lekker doorrijden, dus die hebben eigenlijk netto krijgen die, ja goed, netto, dat is een discussie, maar die worden dus een stuk meer betaald, omdat hun bedrijf waar ze werken, die kosten dan op zich neemt. Zullen we dat systeem van die auto's van de basis compleet afschaffen, zegt iemand, dat gaat het gat in de begroting helpen, en die oneerlijkheid die ontstaat tussen mensen die hebben en mensen die niet hebben, het wordt steeds groter, dat verschil. Het houdt mensen duidelijk bezig.

0: heb je wel even nodig, want ik weet niet hoe oud je nu bent ondertussen.
1: Oké.
0: Dat is een mooie jonge leeftijd, proficiat. Dat zeg ik tegen iedereen, ook tegen de 70ers, hè. Tegen iedereen. Hè. En we zeker tegen de 30ers, 40ers, 50ers, 60ers. Maar enfin, in elk geval, ik weet niet hoe oud je bent, maar als je al een beetje kilometers op de teller hebt, dan zijn er ongetwijfeld mensen in je verleden, als je even gaat graven, waar je van denkt, hoe zou het daar in godsnaam nog mee zijn? Op een bepaald moment in mijn leven had ik daar een intense band mee, ging ik daar vaak mee uit, werkte ik daarmee samen, had ik daar misschien zelfs een relatie mee, en om een of andere gekke reden zijn we elkaar uit het oog verloren. En ik ben echt heel benieuwd hoe het daar zou mee zijn. Je moet daar eens over nadenken, je zal zeker zo'n mensen hebben. En zo'n verhaal, maar het is echt wel een mooi verhaal, is binnengekomen. Mark heeft het gestuurd. Mark die heeft iemand uit zijn verleden, ik vond het echt charmant toen ik het las, die hij graag eens opnieuw wil horen of zien. En misschien ben jij dat wel. Straks een oproep van Mark in beste luisteraars van de wereld, want wij helpen elkaar graag bij Joe.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Dit is Joe Gold.
11: We're life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country ball like me.

0: Jullie zijn absoluut...
1: de beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, maar ja, oké, dat is makkelijk gezegd. We zeggen dat ook al heel lang. Maar dat zeggen we niet zomaar, omdat jullie altijd super vriendelijk zijn tegen ons. En ook bij allemaal positieve luisteraars hebben we de indruk. Er zullen wel wat brompotten tussen zitten, maar die laten niet te veel van zich horen. Dank u wel daarvoor. Maar veel positieve mensen die ook helpen wanneer we met de camper rondrijden. Of pak je van je hart wat er ook weer aankomt over een aantal maanden. Dan willen jullie graag de handen in elkaar slaan om elkaar te helpen. Dat doen we nu ook al een paar weken vast op dinsdagochtend. Als je iets zoekt, wat dan ook, waar je van denkt, ik kan het niet zelf zomaar meteen oplossen, ik heb hulp nodig, dan mag je ons altijd een bericht sturen via de website joe.be of via de app van Joe. En dan gaan we er misschien wel achteraan, een van de komende weken. En zo hebben we een heel bijzonder bericht gekregen van Mark Lambrechts uit Beringen. Dag Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sven.
0: Dag Mark.
2: Ik ben leerkracht geweest, ja, gedurende 40 jaar. Eerst 10 jaar in het gewoon onderwijs. En dan 30 jaar in het bijzonder onderwijs.
0: Oké. Okay. Ben je met pensioen, Mark? Of ben je nog altijd aan
2: de slag? Ik heb de loopbaan vorig jaar afgerond, ja.
0: Ah, oké, okay, perfect. Dat is goed gedaan.
2: Ja.
0: Mark, en het is een heel bijzonder verhaal waar je mij afkwam. Want je hebt ons ook een foto gestuurd. En wij zeiden allemaal, wauw, dat is wel een mooi ding. Je hebt ons een schilderij doorgestuurd. Het is gemaakt door een kind, maar het ziet er echt uit alsof daar een... Hoe zou ik het zeggen? Dat daar een toekomstige Rubens of een toekomstige Panamarenko of ik weet niet wat een tekening van jou gemaakt heeft. Lang geleden in 1991. Een zekere Anke, maar niet Anke Bukkings. Maar de naam is wel heel gelijkend, hè?
2: Ja, dat was toevallig Anke Bruinings, zou dat moeten zijn.
0: Anke Bruinings, ja.
2: Dus Bukkings en Bruinings, ja, het rijmde een beetje op elkaar.
0: Het lijkt op elkaar, hè, ja. En dat was dan eigenlijk, want het ziet er nou uit als een schilderij van al bijna een volwassen iemand. Maar die Anke, die was nog heel jong, hè. Die zat toen in je klas, hè?
2: Ja, ik werkte toen op de Bovenlo, dat is bij Leuven, Kesselo. Dat was een heel leuk wijkschooltje.
0: Ja?
2: En ik had daar het tweede en het derde leerjaar samen. Dus dat was een heel grote klas eigenlijk, met 32 kinderen.
0: Oh, wow.
2: Hoe ik het toen gedaan heb, weet ik het niet meer.
0: Ja.
2: Op het einde van het schooljaar, ja, is dat een van de leuke dingen die ik toen gekregen heb. Van een zekere Anke Bruinings.
0: Ja.
2: En ondanks dat ik 3 keer verhuisd ben... is dat schilderijtje mij altijd blijven achtervolgen, hoe weet ik niet. Maar het staat nog altijd aan mijn bureau. Ik heb in de loop van de jaren al heel veel mooie dingen gekregen van kinderen, van koffietassen tot, ja, tot van alles eigenlijk.
0: Ja,
2: maar dat schilderijtje is altijd blijven, ja.
0: Maar ik snap het ook, we zijn nu in beeld aan het tonen, ook voor mensen die aan het kijken zijn op VTM Gold of via onze website joe.be. Ik vind het bijzonder, het is een beetje waterverfachtig, heb ik het gevoel. En er zitten hele mooie pastelkleuren in. Voor een kind heel mooi gedaan. En jij vraagt je nu af, omdat dat schilderijtje al zo lang meegaat met jou, wat is daar van die Anke Bruinings geworden? Want dit was 1991, hoe oud was hij toen?
2: Ik was toen ongeveer, ik moet even tellen, ik was toen ongeveer 26 jaar.
0: Ja, jij, maar zij was...
2: zij had een tweede leerjaar, zij was 7 jaar.
0: Ja. En die is dan verhuisd, maar er was ook nog een band met de moeder van de kunstenaar, om het maar zo te noemen. Hè?
2: Haar mama was een kleuterleidster, ook in die school eigenlijk.
0: Ja, maar haar naam ben je kwijtgeraakt, dat weet je.
2: Die naam ben ik natuurlijk na zoveel jaren kwijtgeraakt.
0: Ja.
2: En zij is toen op het einde van het schooljaar samen met haar mama, heeft ze dat kunstwerkje aan mij bezorgd. Dat is wat ik me nog herinner, zal ik zeggen.
0: Ja, maar omdat het al zo lang meegaat en het een van de leerlingen uit een van de eerste jaren is, en misschien ook omdat we ons met z'n allen afvragen, is dat een soort van kunstenares geworden of helemaal niet? Ben je op zoek naar haar? Heb je al pogingen ondernomen om haar te vinden ergens?
2: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik weet in de verte ook niet waar ze woont. Of misschien is ze ondertussen verhuisd naar het buitenland. Of ik heb er totaal geen idee van waar ze woont op dit moment.
0: Oké, okay. Dus...
2: Ik ben toen ook in een andere school gaan werken na dat schooljaar. Ja, ik ben uiteindelijk in het bijzonder onderwijs in Beringen terechtgekomen. Waar ik 30 jaar gewerkt heb, zal ik zeggen.
0: Ja.
2: Dus ik heb heel andere wending aangenomen in mijn job eigenlijk.
0: Kan ik me voorstellen. Dus, je bent op zoek naar een Anke Bruinings, Bruynincx. Ze heeft op 24 juni, helemaal aan het einde van het schooljaar in 1991, dat schilderijtje voor je gemaakt. En je wist nog een naam van een vriendinnetje, wist je ook nog, hè? Uit de klas.
2: Ja, dat was Fientje Keulemans.
0: Ja, Fientje Keulemans.
2: Dat waren twee... wat ik me toen nog herinner, dat waren twee handen op één buik toen. En die, ja, misschien zijn die uiteindelijk nog vrienden van elkaar, dat weet ik niet.
0: Dat weet je inderdaad niet, hè. Nee. We spreken over...

0: 35 jaar geleden, hè, dat is het. Het is 35 jaar geleden, ondertussen al. Dus ze was toen 10. Dus het is een vrouw van half de 40, zoiets ongeveer. Het zou eens een Joe-luisteraar kunnen zijn. Bij deze gaan we kijken of dit werkt. Hè? We gaan kijken. We houden je op de hoogte, Mark. Of we de kunstenares terugvinden. En dan kunnen we misschien samen een expositie openen met haar huidige werken. Of misschien zegt ze, ja, sorry meester, maar het is niks geworden met die kunstenaarscarrière van mij. Dus,
1: ja, mijn schoonmoeder heeft ook nog heel veel kunstwerken. We zijn daar nu aan het opruimen, dus...
0: Ja,

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeiemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA, Lise van de Kastelen.
2: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
1: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts €80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
1: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht twee ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
1: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig voor maar 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
0: Dit is Joe Gold. Met Sven.

0: We zijn op zoek naar een Anke Bruinings. Niet Bukkings, want die is een dagje ziek. Dat is onze collega, dat weet je. Anke die is er morgen hopelijk terug. Maar Anke of Ann Bruinings, dat was een kunstenaresje van 35 jaar geleden. En meester Mark die heeft een kunstwerk van haar bijgehouden al die jaren en is op zoek naar haar. Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was samen met je man Ludo aan het luisteren naar Joe Gold, want dan kan je ons ook horen in de ochtend. En bij jullie gaat er een belletje rinkelen, hè, bij dat gesprek van daarnet.
1: Ja, ik hoorde over Anke Bruinings en ik ken haar mama.
0: Je kent haar mama. Wie is haar mama? Ja.
1: Veerle Amter.
0: Veerle Amter. En dat is een... die moet dan ondertussen, we zijn ook 35 jaar later, hoe oud zou ze ongeveer zijn?
1: 68.
0: Ja, zoiets. Dat zou goed kunnen. En zij was leerkracht ooit. Klopt?
1: Haar mama was kleuterleidster in de Bovenlo, in Kesselo, op school.
0: Ja.
1: En die woonde in de Heidebergstraat.
0: En weet je of die dochter, of die Anke Bruinings, of dat dan ook een kunstenares of zo is geworden?
1: Dat weet ik dus niet.
0: Want er is iemand...
1: we zijn elkaar eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Na school.
0: Ja. Maar Mara de Vries die stuurt, ik ken een Bruinings Ann, maar het wordt wel voor de rest helemaal hetzelfde geschreven. En dat is een kunstenares in onze straat. Dus het zou nog wel over dezelfde kunnen gaan, want sommige mensen noemen zichzelf dan Ann.
1: Ja.
0: Als ze wat ouder worden, zou kunnen, hè?
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Oké, maar we moeten dus op zoek naar een Veerle Amter en die woont in Leuven, zeg je.
1: In Lovenjoel.
0: In Lovenjoel, in de buurt van Leuven is dat wel, hè? Klopt,
1: ja,
0: hè?
1: Ze is van de papa weggegaan. Allee, de papa is bij hun zijn gescheiden. En zij heeft iemand anders tegengekomen.
0: Ja, oké.
1: Ze zijn in een appartement gaan wonen in Lovenjoel.
0: Maar dat mag, hè. Dat gebeurt in het leven, hè. Dat zijn dingen die gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
0: gaan we ons niet mee bemoeien, hè, Maria. Oké, maar dan zijn we goed op pad op de weg naar Anke Bruinings om die terug te vinden. Merci allebei. En blijf luisteren naar Joe Gold, hè. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.

0: ochtend van Joe.
1: Dat is Sven en Anke, dat weet je nu wel zonder Anke, maar die is er morgen hopelijk terug als ze helemaal genezen is. In Nederland bestaat er ook een zender met de naam Joe. Dat zijn eigenlijk onze broertjes, zusjes in Nederland. Heel toffe zender met heel veel classics die ze draaien. Dus als je Nederland eens rondrijdt, moet je het maar eens zoeken op de FM-bad. Heel leuk om naar te luisteren. Daar hebben ze ook een toffe ochtendshow. Beroemde gasten, want die zitten al heel lang samen op de radio. Koen en Sander, dat is de ochtendshow. En die hadden gisteren een bijzonder gesprek. Ik wil er een kort stukje uit laten horen, omdat het bij veel mensen wel iets gaat doen, denk ik. Het gaat namelijk over deze twee vrolijke kerels.
2: Hey, hallo Bert.
3: Ja, hey. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
3: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
2: Wat zeg je nou, Bert?
3: Haal die banaan nooit uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je wordt het harde praat hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ja, inderdaad. Bert en Ernie, daar gaat het over. Want de Nederlandse stemacteur Paul Hanen hadden ze aan de lijn, Koen en Sander, gisteren in de ochtendshow. Want die heeft na 50 jaar besloten om te stoppen als stem van Bert en Ernie in Sesamstraat. En ik snap het ook wel, hij nam die beslissing na het overlijden in juni van zijn goede vriend, de bekende acteur en ook kunstenaar Wim T. Schippers. Want die heeft altijd de rol van Ernie vertolkt. En hij zei, als Ernie er niet meer is, dan kan Bert ook niet meer verder gaan. Dus hij stopt ermee, die Paul Hanen. En Koen en Sander hadden hem aan de lijn. En het mooie is dat ze in een emotioneel gesprek, dat ik niet volledig ga laten, maar wel een stukje, hem zo ver konden krijgen om nog één keer Bert te doen op de radio. Het is echt wel een stukje ontroerend. En je hoort het, hoe die Paul Hanen dan plotseling in dat gesprek langzaamaan Bert wordt.
4: Mag hij Bert nog eventjes aan de lijn, Paul?
5: Ja, maar dan is het ook wel daarna afgelopen. Want dan ga ik andere dingen doen.
4: Nou Bert, mogen wij namens heel Nederland je ontzettend bedanken voor 50 ontzettend mooie jaren. We hebben ontzettend van je genoten, lieve Bert. Ja. En we kijken nog met heel veel liefde en respect terug op alles wat je ons geleerd hebt.
5: Nou, dankjewel. Ik word daar verlegen van. Maar ja, het is niet anders. Daag.

0: Show Gold.
1: Alleen maar bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
1: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Humo!
10: Humo!
11: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
12: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
11: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
11: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Alleen maar golden hits.
9: Uit de 60s, 70s en meer.
8: Joe Gold.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: De Mistje Dutjes van Connections.
2: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
2: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
8: Een goedemorgen. De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de twee huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. Onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
9: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed. Ik zit er niet zo mee in. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
8: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in zijn folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n 25 euro. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
0: Dit is Joe Gold
7: met Karel Schmidt.
10: Goedemorgen.

0: titelnummer uit zijn gelijknamige LP Graceland. Paul Simon en daarvoor ook Supertramp.
1: Joe Gold.
0: Goedemorgen, welkom. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt bij Joe Gold. Het beste uit de 60s, 70s en meer. We hebben vandaag uiteraard ook een schatkamer met daarin Rob de Nijs. Je hoort er alles over rond 10:30. Voor die tijd CCR. Fortunate Son, maar ook MacArthur Park van Donna Summer. En nu naar 1978 met een bijzondere samenwerking tussen Barbra Streisand en Neil Diamond.

0: van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
10: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro.
11: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Dit was Andrew Gold en zijn Lonely Boy. Joe Gold. Vandaag in het jaar 1973 maakte Rob de Nijs een comeback. 10 jaar na zijn succes van Ritme van de Regen. Hij deed dat op een heel bijzondere manier. En hoe, dat hoor je zo meteen in de schatkamer van Schmidt. En nu 3 golden hits op een rij met I Will Always Love You van Dolly Parton. Maar ook de Summertime Blues van Eddie Cochran. En dit is Donna Summer, haar versie van MacArthur Park.

0: Haar muziek blijft verder leven. I will always love you, Dolly Parton.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Stel je voor, het is 22 september 1973. Rob de Nijs, ooit de gouden jongen van de Nederlandse popmuziek, lijkt een beetje vergeten. 10 jaar na zijn monsterhit, Ritme van de Regen, is het vooral stil rond zijn naam. Tot plots alles weer verandert. De comeback start opvallend genoeg niet met een nieuw liedje, maar met een rolletje in een kinderserie, Oebelen. En daarna in het legendarische Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Zeg dat maar eens snel achter elkaar. Dan volgt ook het echte muzikale vuurwerk, samen met Boudewijn de Groot en Lennart Nijg, de elite van het Nederlandse lied. Daarmee brengt Rob de LP In de uren van de middag uit. De single, Jan Klaassen, de trompetter, doet het al goed, maar dagzuster Ursula schiet echt naar de top 10. Hij moest er 10 jaar voor wachten en dan ineens weer op nummer 3 in de hitparade. In Vlaanderen is het ook meteen raak, al duurt het daar nog even, tot het werd zomer voor een echte top 10 notering zorgt. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er op diezelfde LP In de uren van de middag ook Mallebabbe en De avond. Die laatste wordt jaren later ook nog eens een gigantische hit voor Boudewijn de Groot. Bewijs dat goede liedjes soms gewoon even moeten rijpen. Rob de Nijs bewijst dat je eigenlijk nooit afgeschreven bent, zolang je blijft samenwerken, openstaat voor iets nieuws en dat tikkeltje geluk hebt. Soms is een comeback gewoon ook een kwestie van op het juiste moment de juiste mensen tegenkomen of op de juiste plek de weg vragen, meneer.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
7: 70s
8: en meer.
7: Dit is

Jimmy Cliff, de man die samen met Bob Marley zoveel betekende voor de reggae-muziek. Dit was een grote doorbraak. Het gebeurde al in 1968. Wonderful World, Beautiful People. Later zou hij ook nog vele hits scoren, waaronder Reggae Night, maar ook You Can Get It If You Really Want. En I Can See Clearly Now. Joe Gold zometeen met Johnny and Mary van Robert Palmer. Dit is de Copacabana en Barry Manilow.

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De cocaïne wordt nu vernietigd. Amerikaans president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zender stapte daarop meteen naar de rechtbank. En sport, onze Belgische wielrenners die zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
4: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
3: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
2: Dit is Joe Gold
5: met Carol Schmidt.
0: Goedemorgen.

En er gebeurde wel wat op deze plaat. Er ging bij wijze van spreken ook een stroomstoot doorheen de muziekgeschiedenis in 1965. My Generation. Welkom, dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt.

0: heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe!

Joe Gold, de hits van Schmitz. Grootste hits uit de 60s, 70s en meer. Ik heb er drie op een rij. Seasons in the Sun van Terry Jacks. Je hoort ook The River van Bruce Springsteen. En dit zijn de geweldige Tramps. Zing went the strings of my heart.

0: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
1: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
0: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
1: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
0: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
1: Humo!
0: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Jammer genoeg moesten we dit jaar ook afscheid van haar nemen. Bonnie Tyler was het met een van haar hits uit 1977. Lost in France. Dit waren ze, de hits van Schmitz op deze dinsdag. Zometeen is er Astrid Philips tussen 12 en 3. En straks is er Raf van Brussel bij Joe Gold tussen 3 en 6. Maak er een stralende dinsdag van en graag tot morgen. En dit is nog Isaac Hayes en zijn team from Shaft. Tot morgen.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbeeld.
4: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijzen van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum. Bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor €188.000 hebben opgelegd. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen, volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
3: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna €1 miljoen. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ik heb hier wel al op de rode knopjes gedrukt, dus ik ben weer op post voor jou, zoals elke weekdag. Graag ook tussen 12 en 3. Betekent dat ik hier opnieuw bij jou aan tafel mag aanschuiven. Dankjewel trouwens, hè, dat ik daar welkom ben. En onder het principe, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, heb ik ook nog volken uitgenodigd. Met Labelle bijvoorbeeld dit uur. Prince ook nog eens. En nu al Cat Stevens, die herkenbare stem van hem. Die mag nog eens weer klinken ook in deze Father and Son.

Laila doet al mee sinds 1968. Tom Jones was dat net nog. Fijne middag, misschien ook nog steeds smakelijk. En het is even extra kruidig dan nu met Joe Gold erbij, want ik heb hier een spicy prince klaarstaan die zich aan jouw voeten gooit in een van mijn lievelingsnummers van de man. I wanna be your lover.

0: Drive, zonder al te veel files, hoop ik toch vooral vandaag. Maandagmiddag zou je trouwens ook al kunnen klaarmaken voor een middagdutje. Maar denk toch nog maar eens opnieuw, want zometeen voulez-vous coucher avec moi ce soir.
1: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profil.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
18: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.

It's over. Nou, nooit niet dramatisch met Roy Orbison, die over liefdesverdriet zingt. Hè. Er is hier vandaag gelukkig ook een plek voor de pure euforie dat het gewoon goed gaat. Mag ook al eens. Met Carpenters dan straks een top of the world na ABBA nog hier. En Ring Ring.

geef toe, schoon plekje daar toch. Die top of the world, toch met Carpenters erbij. Straks dan die grote internationale doorbraken voor de Supremes. Met hun Where Did Our Love Go gebeurde dat. Na hier Mr. Jerry Rafferty en Right Down the Line.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
3: Max, alsjeblieft, het is webbroek terug aan.
0: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

daarmee zitten we in de 60s. En ook al trekken we zo meteen door richting de jaren 70, het retro-gevoel voelt toch een pak aanweziger met de Darts en hun comeback My Love uit 1978 dus. Maar het is eigenlijk jaren 50 materiaal, hè, dat ze nieuw leven inbliezen. Je hoort het nog eens na deze lieve Charlene, of dat moet ze toch zijn, durf ik te denken, omdat ze ook echt zo lief klinkt. Charlene in I've Never Been To Me.

Baby maakt het helemaal af. Darts and Come Back My Love. De stemmen van Freddie Mercury en zijn vrienden werden zo'n honderden keren op elkaar gestapeld om te klinken als een compleet gospelkoor. Ja, u weet waar we naartoe gaan en wat we gaan horen. Het lievelingsnummer, dat zeiden er toch zelf ooit over, dat het zijn lievelingsnummer is van Freddie Mercury, deze Somebody to Love.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
6: Bel Simo!
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
12: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
11: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
13: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant. Met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
11: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
10: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Hot Love van T-Rex. En dat op een doordeweekse dinsdagmiddag dan nog wel. Zometeen How's That van Sherbet. Nu al eentje van 4Tops die gewoon open en bloot in herhaling vielen met hun songs. Gewoon dezelfde akkoorden blijven hergebruiken omdat het nu eenmaal werkt. Waarom zou je het dan niet doen? Soms mag het gewoon allemaal simpel zijn. 4Tops dus met It's the Same Old Song. Go!

0: blijft wel lonken, het blijft ons beloofd worden tegen het einde van de week. Dan toch zo'n 24 graden. Dus een nummer dat daar een beetje in mee wil, ja, dat krijg je met Bill Withers zo meteen. Ain't No Sunshine.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
14: Herstelt, een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
16: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
17: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
16: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Gilbert O'Sullivan met Get Down. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar alles in balans komt te liggen. Zoals peper en zout, zoals yin en yang, is er volgens Frank Sinatra ook love and marriage.
1: Dit is Joe Gold.

Woodstock 1968, dan episch festival met ontzettend grote namen. Of dat werden ze toch gewoon al alleen door dat epische feestje bij te kunnen wonen. Zoals ook CCR, Creedence Clearwater Revival, die zich ook heel goed de stortbuien daar aanwezig herinnerden. En daaruit vloeide dan ook nog eens muziek met hun Who'll Stop the Rain. Dat komt eraan. Nou, hier ook al de Spinners en It's a Shame.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

Who'll Stop the Rain dus van CCR. Goedemiddag. Rootless Queen trouwens, nog onderweg voor jou, net zoals Don Johnson. En hier dan weer Eddie Hodges, 14 jaar en al vlotjes met twee vingers in de neus zelfs de wereld aan het veroveren met deze I'm Gonna Knock On Your Door.

soms, dan moet je vooral durven doorzetten. Dat buikgevoel blijven volgen vooral. Zoals de Hilversumse band Kayak ook deed. Want hun platenfirma vond Rootless Queen toch maar te rustig. Ze wouden het eigenlijk niet uitbrengen. Maar de mannen van Kayak zelf die bleven doorduwen. En het werd uiteindelijk hun grootste hit. Kayak, Rootless Queen, zo meteen nog naar Don Johnson en Heartbeat.

0: zorgen voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag. Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs is geen optie voor Demir.
7: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen, we werken aan onderwijskwaliteit, maar ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen, dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden. Want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
6: Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van €2,50. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en de medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

goedemiddag. Welkom hier nog steeds bij Joe Gold. Als je toevallig zin zou hebben in Golden Hits. Die werden uitgebracht in de jaren 60, 70, 80. Dan ga je vooral amuseren hier. En die puntjes dan nog eens op de i zetten nu. Met Turtles en Happy Together.

En stevig kloppen doet ze meteen ook. Amy Stewart met dubbele I, trouwens daar in die Amy. Op deze dinsdagmiddag, ja, daar hangen we nog steeds. 22 september. Ja, die maand die schuift hier veel te goed op. Dus hier dan toch nog eens even vertragen. Komend uur met John Rawls bijvoorbeeld en zijn If I Only Had Time. My Girl van The Temptations is er ook al. En nu toch ook al best zachtjes aan dan met Supertramp en Give a Little Bit.

0: Ik ben Bidou, dat blijft zo'n heerlijke meezinger. En Marianne Rosenberg, goedemiddag. Straks voor jou Peaches en Herb. En die Peaches, dat was eigenlijk een soort van bijnaam uiteindelijk. Want dat werd door een paar verschillende vrouwen ingevuld. 5 exemplaren meer bepaald. Denk aan Linda, aan Marlene, Francine, Patrice en Miriam ook al. Het is dus het makkelijkst gewoon, denk ik, om het toch bij Peaches te houden. Ze komen er straks aan met Shake Your Groove Thing. Nou, hier dan de Temptations nog.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Shake Your Groove Thing en blijf het doen ook vooral. Zometeen met bijvoorbeeld Barry White erbij. You See the Trouble With Me. Maar eerst hier nog David Bowie en Absolute Beginners.

Er zit hier straks trouwens nog eens een Vlaams momentje aan te komen. Dat het lang geleden was daarmee eigenlijk ook. Hè. Dus des te meer dat Ann-Christy verwelkomd wordt. Maar geldt ook nog steeds voor de Suite en ook al voor John Rawls.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
0: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Fox on the Run van The Sweet. Goedemiddag. We gaan het tempo nog eens vertragen met een cover van Dr. Hooks en A Little Bit More. Maar die krachtige stem van Anne Christie doet dat eigenlijk bijna volledig vergeten met een van de meest breekbare kleinkunstklassiekers uit Vlaanderen. Een liedje dat na al die jaren nog steeds kippenvel garandeert.

Hallo, hallo. Mag ik hier al even denken dan aan woensdag, aan morgen? Want dan ben ik er opnieuw voor jou tussen 12 en 3 op de middag. Terwijl we natuurlijk ook nog volop deze dinsdagmiddag omarmen op zijn schoonst met Raf van Brussel zometeen hier bij ons tussen 3 en 6. Veel plezier zometeen. En op zijn schoonst zeker en vast ook met Louis Armstrong. What a Wonderful World.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie Melissa De Prateren van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
2: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel en zeker van de N-VA zelf.
1: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, daarna zakken de prijzen wellicht. En in Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

0: Bereid zijn te verliezen wat je hebt om te ontdekken wat je ervoor terugkrijgt. Daar gaat deze Salisbury Hill over. Laat dat maar eens even binnenkomen.
1: Joe Gold.
0: Een hele fijne dinsdagmiddag. California krijgt voortaan een officiële Dolly Parton Day. En die zal elk jaar op 25 september vallen. En ik dacht, ja, waarom 25 september? Wel, de gouverneur heeft het bekendgemaakt en uitgelegd. Dat is natuurlijk niet toevallig, hè? Want in Amerikaanse datumnotatie is dat 9-25, oftewel 9-2-5. Ben je mee? Een dikke knipoog naar 9-2-5, die wereldhit. Bij Joe Gold moet je niet wachten tot aanstaande vrijdag 25 september. Want ik draai ze nu nog eens. Fijn dat je luistert.
1: Joe Gold.

The Love Affair and Everlasting Love bij Joe Gold. Prinses Delphine. Prinses Delphine die brengt haar kunst binnenkort naar een behoorlijk onverwachte plek. Namelijk Den Aldi. Want aanstaande zaterdag, 26 september, verkoopt de supermarkt Aldi een speciale muurdecoratie van haar voor €24,99. Dat is €25. Haar werk is geïnspireerd op gesprekken die Delphine met jongeren had rond mentaal welzijn. En ze noemt het zelf een eerbetoon aan de kwetsbaarheid, moed en veerkracht van jongeren. Wie zaterdag dus bij Den Aldi binnenloopt voor een koffietje, voor pasta of wasmiddel of pampers, maakt niet uit, tapasta, kan ook ineens buiten wandelen met een echte Delphine onder de arm. Dat lijkt me een offer you can't refuse, toch?

0: En terwijl het toilet doorloopt, kan ik je zeggen dat Paul Simon er straks aankomt met maar liefst 50 manieren om je lief te verlaten. Nu, geen idee of hij ze allemaal zelf getest heeft, maar hij heeft er in elk geval een bijzonder catchy liedje van gemaakt.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar
5: €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: De mistje datjes van Connections.
9: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
10: Ah, miljard gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
12: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe ver door liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
14: Da, Simo!
13: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Vanavond een currieke?
15: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
17: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
18: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
19: Absoluut, met de pro van...
18: Profel.
19: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
20: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
21: Humo!
22: Humo!
21: Humo!
23: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
24: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
23: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
24: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
23: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
21: Humo!
23: Powered by KBC, de bankverzekeraar voor jongeren.

0: Ken je het?
1: Straks hebben we het over iets dat officieel een dag heeft gekregen. Het is eigenlijk een onderwerp. Een onderwerp. U klimt onderaf een onderwerp met één groot risico dat tegen het einde van ons gesprek langs je hand naar beneden loopt. Maar meer verklap ik nog niet. Je hoort het zometeen na Wim de Kranen. Zo is het. Ik wou bijna Tim de Kranen zeggen. Nee, hij zingt Tim. En Abba. I'm nothing special. In fact.

0: Wat een Vlaamse troubadour was dat toch? Wim de Kranen en zijn Tim.
1: De pauzeknop.
0: 4:20 op deze dinsdag. Mijn maag begint een klein beetje van zich te laten horen. We gaan naar 4 uur. Dat denk ik altijd aan een 4 uurtje. En wat lees ik? Vandaag is het de dag van het ijshoorntje. Dus 1 of meerdere bolletjes op zo'n lekker hoorntje uit koek. Ik ga meestal voor een bolletje vanille en eentje met aardbei of pistache. Dat hangt van mijn humeur af. En ik vind het ook fijn als er eigenlijk dan nog zo'n extra wafeltje bij is waar die bolletjes dan zo op liggen. Hoe ziet bij jou zo'n ijshoorntjesbestelling eruit? Waar heb jij altijd zin in? Welke bolletjes en hoeveel? Dat is wat ik eigenlijk van je vraag. De Joe-app. Oh, ik ben weer zo nieuwsgierig.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Eén of meerdere bolletjes op zo'n lekker horentje uit koek. Ik ga meestal voor een bolletje vanille met één aardbeibolletje of pistache. Hangt een beetje van mijn humeur en de dag af. En ik vind het fijn als er nog zo'n wafeltje bij is. En ik vroeg naar jouw bestelling. Robrecht die zegt aardbei en vanille. Klassieker, zoals zomer en zonnebril. Daar moet je niet aan prutsen. Sophie die stuurt geen horentjes hier, maar wel zo'n kuipje in koek met twee bollen vanille, één bol mokka, als sausje gesmolten speculoos pasta erover en afwerken met nog wat Brazilianen nootjes en nog met een vork er wat karamelsaus over sprenkelen. Heerlijk! Ja, wat is zeg. Bavo die zegt, één bolletje, dat is toch gewoon proeven. Vanaf drie spreken we pas over een ijsje. Akkoord, Bavo. Laurens die zegt, vanille blijft de all-time favorite en het allerbeste. Nele zegt, het horentje is voor mij het beste stuk. Zeker dat laatste puntje waar nog een beetje gesmolten ijs in zit. Rita stuurt nog ook geen horentje voor mij, altijd in een potje, want ik vertrouw mijn motoriek niet genoeg. Ja, het is af en toe wel prutsen en smossen en morsen. En Gunther tenslotte die zegt, Raf, vanille en pistache is hier ook de vaste combinatie. Aardbei laat ik aan mijn vrouw over, want ik vertrouw roze ijs niet. Maar Gunther, en wel pistache dan, dat is groen man.
1: Dit is Joe Gold.

0: De McCoys bij Joe Gold met Hang On Sloopy. Dat is lang geleden. En straks Queen met een dame die stijlvol, onweerstaanbaar en blijkbaar ook een tikkeltje gevaarlijk is.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Krijg je van Laura Brijsink. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prater van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
6: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
5: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: Dit is Joe Gold
2: met Raf van Brussel.

Jump. Open het haakje For My Love. Sluit het haakje. 1984 spreken we. Pointer Sisters. We gaan even naar Gent voor een mooi verhaal. Want in woonzorgcentrum De Vijvers in Gent woont er een zekere Maria, met een heel moeilijke achternaam, ik ga het proberen, hè. Anekulaisai. Wat is dat van nog? Maria Anekulaisai, en die is 69 jaar. Ze heeft vergevorderde dementie. En over haar vroege leven weten de medewerkers eigenlijk opvallend weinig. Maar zodra die Maria een cello in handen krijgt, gebeurt er iets bijzonders. Want dan speelt ze nog altijd op een niveau dat doet vermoeden dat muziek ooit een heel belangrijke plaats in haar leven innam. Ze speelt dus. Het is een topcelliste, daar komt erop neer. Het woonzorgcentrum probeert nu haar verleden een beetje te reconstrueren. Wie was Maria? Waar leerde ze zo goed spelen? En welke rol speelde die muziek in haar leven? Want haar herinneringen mogen dan grotendeels vervaagd zijn. Maar haar vingers die lijken nog perfect te weten wat ze moeten doen met die cello. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe muziek soms deuren open krijgt waar woorden niet mee binnen geraken. Maria Anis... Nu krijg ik het er niet meer uit. Anekulaisai. Als jij er iets meer over weet, laat maar weten. Hè. Nu Dirt Band, Four Tops en Chicory Tip na elkaar.

0: American Dream van Dirt Band. Straks na de reclame heb ik Mutt voor jou met voeten waar zelfs een tijger jaloers op zou zijn. Of dat biologisch helemaal klopt, dat laat ik in het midden.
1: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

Sylvester, you make me feel mighty real. Doet mij enorm aan dit denken. Ja, toch. Jimmy B, die sympathieke gay uit Gent. En als we het over Gent hebben, in de Gentse overpoort, de Uverpuurt, denk ik dan, hoe dat ik het moet uitspreken, bekend om zijn bruisende uitgangsleven, maar helaas ook om overlast en incidenten, wordt geëxperimenteerd met, je gelooft het nooit, roze verlichting. Het idee daarachter is eigenlijk verrassend eenvoudig, want warmere en gezelligere verlichting zou mensen rustiger en vriendelijker maken en zo mogelijk ook agressie helpen verminderen. Dat roze licht moet dus niet alleen de straat een beetje sfeervoller maken, maar ook bijdragen aan een aangenamere uitgangsbuurt. Of het echt dé oplossing wordt voor alle problemen in de Uverpuurt, moet natuurlijk nog blijken. Hè? Vroeger probeerde men ruzies te voorkomen met politie en stewards en nu komt daar dus blijkbaar een vlugje romantische verlichting bij. Nou, wie weet denkt iemand vlak voor een café-ruzie straks, goh, eigenlijk is het hier wel best gezellig, stel je voor, zeg.

0: Zorgde voor overvolle dansvloeren in de 80s en begin 90s. Cool. En de gang Ladies Night. Ja, die band die deed ook iets met mij. Ik heb daar heel veel maxi-singles van gehad vroeger. Na de reclame. Reclame duurt ongeveer drie kwartier nu. 45 seconden eraf. 45 seconden. Na de reclame van 45 seconden krijg je Carly Simon met een song over een man die zo vol van zichzelf is dat hij waarschijnlijk ook denkt dat deze tease ook over hem gaat.
1: De Mystery Dutchess van Connections.
2: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
3: Tju, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
4: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe.

Wat een vraag eigenlijk, hè? How deep is your love? Bee Gees bij Joe Gold. Het ziekenhuis van Geel wil mensen niet alleen gezond, maar ook veilig op de fiets houden. En daarom lanceert het ziekenhuis van Geel een podcastaflevering met praktische tips over fietsveiligheid. Van een goed zichtbaarheid, goed zichtbaar zijn dus, en een helm dragen tot extra opletten voor dode hoeken en andere risico's onderweg. Dat is niet overbodig, hè, want fietsers vormen vandaag een grote groep onder de ernstig gewonde verkeersslachtoffers. En eerlijk, ja, het is eigenlijk wel logisch dat zo'n boodschap vanuit een ziekenhuis komt, want daar zien ze natuurlijk als geen ander wat er kan gebeuren als het fout loopt. Dus liever 10 minuten naar een podcast luisteren dan wekenlang naar het plafond van een ziekenhuiskamer kijken natuurlijk.

0: Maat nieuws, de plaat voor iedereen die weet dat familie geweldig is, zolang niemand maar begint over erfenissen, politiek of wie er met kerstmis waar moet zitten.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Dat krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
2: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de derde keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Joe Gold
4: met Raf van Brussel.

nummer 58 in onze 60s top 500. Uit 66, Good Vibrations van Beach Boys. Oh mijn god, het is bijna 5:10. Dat wil zeggen dat we weer naar de Actua-plaat gaan. Ik lees je zo meteen iets voor uit de krant. En jij mag daar een plaat aan ophangen. 60s, 70s of 80s. Dat is voor zometeen. Na Osmonds en Babies bij Joe Gold. Girl.

0: Met de geweldige stem van John Wade, Babies and Every Time I Think of You, bij Joe Gold.
1: De Actua-plaat.
0: Goed nieuws voor wie sporten vooral leuk vindt wanneer je er niet bij hoeft te bewegen. Onderzoekers zien eigenlijk, ja, we wisten het al een klein beetje, maar onderzoekers zien nu weer al dat een saunabezoek op sommige vlakken reacties in je lichaam veroorzaakt die lijken op matig intensief sporten. Door de hitte gaat je hartslag omhoog, zetten je bloedvaten uit en moet je cardiovasculaire systeem stevig bijregelen. Dat betekent natuurlijk niet dat je je loopschoenen meteen mag inruilen voor een badjas, een sauna. Sauna bouwt namelijk geen spieren op en vervangt beweging natuurlijk niet. Hè? Maar regelmatig saunagebruik wordt in onderzoek dus wel in verband gebracht met mogelijke voordelen voor hart en bloedvaten. Al is niet elke gezondheidsclaim even sterk bewezen. Hang daar maar een 60s, 70s of 80s plaat aan vast. Mag je mij laten weten via de Joe-app.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

Een Bijbels verhaal à la Huppele Pup, die van Middle of the Road, die konden dat. Samson en Delilah. Zo meteen ga ik door jullie suggesties wat de Actua-plaat betreft. Er zijn wel hele leuke dingen binnengekomen. Ik ga ze opzoeken, al die korte fragmentjes in de computer. Niet alles ga ik vinden, dat weet je. Daar zitten soms bizarre voorstellen bij. Maar ik doe mijn best. En straks ga ik er even door en dan draai ik hetgeen wij met het voltallige redactieteam hebben gekozen. Dus is voor zometeen. Eerst nog Toto en Afrika. Rani de Koning zou zeggen Toto in de Notto.

0: Wat een klad shakers en een klad percussie, zeg. Africa en Toto.
1: De Actua-plaat.
0: Goed nieuws voor wie sporten vooral leuk vindt wanneer je niet bij hoeft te bewegen. Onderzoekers, oh, het is niks nieuw hoor, maar die zien dat een saunabezoek op sommige vlakken reacties in het lichaam veroorzaakt. Die lijken op matig intensief sporten. Door de hitte gaat je hartslag omhoog, zetten je bloedvaten uit en moet je cardiovasculair systeem stevig bijregelen. Betekent niet dat je je loopschoenen meteen mag inruilen voor een badjas. Een sauna bouwt natuurlijk geen spieren op en vervangt beweging niet. Maar er wordt toch wel in het onderzoek verband gebracht met mogelijke voordelen voor hart- en bloedvaten. Katrien die dacht aan Donna Summer en Hot Stuff. Lekker stomen, zegt Jan, de Heat Is On van Agneta Veldskeug. Diezelfde heat is nog steeds on. Glenn Frey, dat was een suggestie van Werner. What goes up must come down. Wat een geweldige suggestie, Erik. Blood, Sweat and Tears. De groepsnaam was natuurlijk De Link. Sabine vindt het gewoon leuk in de sauna. Dat zal het ze laten weten. Voor de rest niks. Daarom Good Times van Chic. Water op de hete kolen. En huppakee, daar is de damp. Smoke on the Water van Deep Purple. Dankjewel, Geert. Ja, wat dat bericht over de sauna met Luc doet, ik kan alleen maar afleiden dat hij er geëxciteerd van wordt. De Pointer Sisters. Patrick die stuurt van sauna bezoekjes krijg je hot likes. Als jij het zegt, beste Patrick. Rod Stewart. Het ultieme nummer uit die tijd dat perfect past bij sporten, beweging en zweterige omgeving zoals een sauna laten Tom en Peter weten. Olivia Newton-John en Physical. Maar ja, met het voltallige redactieteam zijn we na toch wel serieuze discussies gekomen tot volgend verzoekje van Mark, Sophie en Anneke. Hot, hot, hot. Drie keer hot. Dat is ongeveer standje drie van de sauna. Buster Poindexter. En dat is lang geleden. Merci voor jullie suggesties. Ja.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
3: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
0: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Jij?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
9: Een kot bij Upkot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upkot, een merk van Upgrade Estate.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

Drie woorden die zowat een complete vriendschap samenvatten. Je hoeft het niet alleen te doen. En Bill Withers die had er nauwelijks muzikale acrobatie voor nodig. Een piano, een warme stem en klaar. Come and Get Your Love van Redbone komt er nog aan. Maar eerst nog het belletje van mevrouw Ward.

Een van de favoriete multiraciale bands uit de 70s, Redbone and Come and Get Your Love. Mijn programma mogen besluiten met deze grote meneer. Het is me wat qua kers op de taart. Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. Maak er een fijne dinsdagavond van en graag tot morgen.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
5: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
4: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
6: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachten. Waaronder op Bolle Jos.
4: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. Ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League wedstrijden.
7: Ik voel mij goed in mijn lichaam, ik voel mij goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
4: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Dat is Imo!
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Alleen maar Golden Hits.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Joe Gold. 60s at 6.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
11: Joe Gold.
13: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldieprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goede avond. Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. Hij benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
4: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
3: Na Trump's speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niet concreet is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens zijn speech voor de VN. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende trouwens die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. En Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League wedstrijden.
5: Ik voel me goed in mijn lichaam. Ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
3: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft het droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.
1: Het is British Week bij Mini, dus
2: keep left.
1: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
2: a blimey.
1: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
2: keep calm.
1: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Dit is 70s at 7.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
4: Dit is 70s at 7. Joe.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en 1 graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
2: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt. Om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
3: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

1, 2 1, 2

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. In volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.